0: Assalamualaikum. Das ist der Farmer Miller sind Frau Fifi.
1: Good morning. Go Fifi. My name is Tema. Away my sickness.
2: Komm, Mensa, die kann das wahr voller Dubroikis.
3: Happy
4: Vier jij jouw verjaardag of je huwelijksherdenken? En wil jij dat ons jouw grootdag met jou moet vieren? Laat ons weten op 079-468-51.

sê, dis hoe jy voel. Ons kom tot by 'n punt om te sê, ek gaan daai in sy lewe, ek gaan hom uithaal uit die chemiet, omdat ons nie wil gesels nie. Ek en ek sê, oom Joseph was vriende, as ek nie iets like van hom, dan moet ek hom sê, Joseph, ek like nie die manier hoe jy my hanteer nie, ek like nie die manier hoe jy met my praat nie, dan gaan Joseph weet, oh, ek moet nie so praat met jou man. En as ek vir Joseph gesê het, Joseph gaan dan nou, dit maak nie saak nie, dit gaan dan nou, ek kan nie met jou man so praat, ek moet so praat met jou man. Ek kan nie met jou man die doen nie, met die doen met jou man. Want hy gaan, hy aan nou al hy goede, dit is psychologie kan hy aan nou, omdat ek mooi gepraat het met hom. Maar as ek gepraat het met dreigement, as ek om dreig, dan gaan hy sê, dan maak hy boe een muur, om homself te protect, en dan luister hy nie op diezelfde tyd nie. Because dan gaan hy dit play repeat, om hy nie recht gepraat het nie. Oud ons moet leer, om recht te praat met mekaar. Hoe jy praat met my, ja, anders het hoogste stem, anders het laagste stem, anders praat saag, anders praat, maar die punt wat ek wil oorbring, we have to listen what everyone says. Jy moet luister na die persoon. Ons het die patient nie, maar ons moet luister na mense, ons moet leer om te luister. En ons moet as manne, ons moet luister na onze vrouwens. Die rede kom sê, nog hy sê, hey, maar my vrou praat baie, ja, jou vrou praat baie, maar om jou vrou te maak, sy moet minder praat, jy moet daar wees, jy luister. As jy nie wees, jy luister, gaan jou vrou aanhouding praat, want ons wees hulle nie, ons luister nie. Sy praat, dan kyk jy na oe, dan gee jy op. Maar jy moet praat, en sê, okay, my vrou, okay, ek verstaan daar, hoe maak ons? Wanneer af, hoe maak ons? En 90% van vrouw mense wil hee, ons met een solution het, as man mense. Al het hulle solution, maar hulle wil nog steeds een solution hee van jou. Omdat jy die man is, of om jy die boyfriend is, en as een jong persoon, jou sister wil hee, jy moet een solution het, as een man mens. Dit is een natuurlijke ding, wat vrouw mense wil hee, een man met iets hee. Ja, dan gaan we zeggen, ja, maar je wordt hier gezegd van de man af, je wordt hier de... Maar dat is diezelfde mensen wat zeggen, ik wil u horen, ik wil horen, wat ga je zeggen. Maar die grootste probleem wat ons ziet, omdat je gehoord, ik word hier gezegd van de man af, dan word je ook nog terugbetreden om te zeggen, hé, vrouw mensen aan mij niet zeggen, oké, je wil u horen van de man af, zeg je voor mij wat moet ik doen. Zeg, ga je zeggen, maar dan achterna, ze zeggen, wat denk je, dan praat je. So, we need to learn, ons kan nie so leven nie. Ons kan nie die doen wat ons nou doen nie. Om mekaar net sy leven so matig afvat nie. Vooral jong mense, ou mense. We need to do that. We need to listen to one another. Ons nodig net met passion nodig ons om te mekaar te luister. Ja. Ek denk dat is dit Joseph vir my, maar as jy nou iets het of 'n vraag het oor wat ons gesels oor, jy kan nou op Koffievie een WhatsApp stuur op 079-468-5183. 079-468-5183. Ja, Joseph, en ek sê, ek het nou heel tyd gesit en denk, ek denk dat was een jaar toe ons, die ander ding ook wat ek wil gesê, een jaar toe ons een youth conference gehad, een leader conference gehad. As ek praat van leader, dan praat ek van allemaal wat met jong mense werk en praat. Misschien moet ons teruggaan op die en kyk hoe kan een mens conferentie van net jong, een dag net een jong mens conferentie, waar ons sit as leers en sê, hoe maak ons? Als men nie kom met, kom ons het gebede, kom ons loop rond in Westburg, ons gaan loop, so. Nee, die Heere wil weet, wat gaan ons doen? What will we do without the walking around and pray? Dit is baie, dit is important om te bid, maar betekent moet ons in actie is. We need to get in action how to do, how to help young people, wat het ons, en die grootste ding ook op die, in ons

0: Those of you that have just joined us, it's The Junction on the show, lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began.
1: Het begint hier zo.
0: Lekker, lekker muziek, nee. Baie, lekker muziek. Ons het baie gepraat en die man moet nog gaan.
1: Ja.
0: Morgen school. En ons klaar die tijd van die aand.
1: Ja. Thank you, Kafifi people. Hope that you will keep on asking questions. Let's not forget, ons moet nie vergeet nie, om mekaar te respecteren en alles. Respect everything that you have, even yourself as a persoon. Laat ons maar aanhouden bij uitleven en mekaar se lewe respecteer. Baie mooie muziek gespeeld, Joseph, voor ons. Dat is lieflijk. Dat het ons mooi kalm gehou. Wees dat ons leven nog op die tijd.
0: Ons wil mensen
1: ja.
0: Een liefdesmoot altijd het. Ons wil altijd die mensen moet lief is voor hulle self, ja. Eerstens, want je kan niet lief is voor iemand dat anders als je niet lief is voor jezelf.
1: Doe terug.
0: Je moet lief is voor jezelf. En als je lief is voor jezelf, dan ga je makkelijk mensen vergeven en ook lief is voor andere mensen. Ja. Je gaat niet sukkel om lief te krijgen en je gaat weet hoe om niet hoogmoedig te wees, nie, ja. Maar langmoedig te wees. Ja. En je gaat ook weet hoe om nederig te wees.
1: Ja.
0: Dat is die belangrijkste dingen. En omdat je een baie nederige mens is, maar baie zinig is, ga ik jou huis toestuur.
1: Ja, man. Ik lijk die laatste geduurte. Zinig. Zoals ik maar zal zeggen, goeienavond allemaal. Dank je, Kofifi. Dank je, jullie kunnen geluisteren. Luister nog naar muziek. Als man het ek moet lopen. Het is laat.
0: En, jij moet mooi kijken achter onze kinders. Ja,
1: en morgen de eerste dag van kinderschool te komen. Tot op 9 november. Geniet jullie zelf, mensen. En wees lief voor elkaar. En respecteer in.
0: Maak je school die 9e toe?
1: Ja. December.
0: Ja, je zegt het in november.
1: Ja, kijk, besef nou, ik heb het in november.
0: November, ik wil niet gezegd dat vader en ik hem in de school maak vroeg toe.
1: December.
0: Ja.
1: Jammer, mensen. Hij is vannacht praat. Maar dank je. Thanks, Joseph, for your patience and also.
0: And your kind words.
1: And your kindness.
0: Kind words. And for your longing to get the clip out of me.
1: No, that one won't work.
0: Hey, he changed nou.
1: Ja.
0: Dat secret, kom as a secret taal waar jy nie wil praat nie, geld taal nie.
1: Dat is a difficult taal, Joseph, is a difficult taal. Jy mag hom nie so matelijk praat nie. Jy praat nou met sekere mense, so, maar jou nou is nog nie tyd om jou te praat oor hy nie. Dat jy dag aankom.
0: My dag aankom?
1: Ja.
0: Sal maar wacht vir my dag.
1: Tot ziens allemaal, weer ziens, weer blij, lekker blij. Laat ik voor Joseph los met jullie.
0: Ja, je moet een lekker aand het. Morgen is ons met Helen en ons is ook met onze counselors wat in gaan komen. Hulle gaan weer beginnen nou inkom en hulle gaan die mensen kom sê wat gaan hulle doen vir hulle. Hoe gaan hulle Johannesburg en Gauteng een beter plek maak, maar ons sal maar hoor.
1: Dit is al hoor. Dit gaan zo, hè?
0: Ja, ons gaan maar hoor.
1: Dat ons maar een verbetering het in ja. Ons leven. Weer ziens, Signor Joseph, zien jullie allemaal?
0: Je moet een lekker aan het om Jakes en je moet veilige historie en je moet ook je mensen groet bij deze Joseph Stiergroeten.
1: Good night.